Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri op den akker van de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
1: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghiss zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de henenwedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maxima tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68, Mike.

It's a Wonderful Life met Black. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag, vrijdag 14 augustus. Alweer de laatste vrijdag, de laatste werkdag voor velen. En ook deze van de Vroege Vogels vandaag tussen 6 en 8.

We All Need Love met Double Hugh. Morgen mag je de veelzijdigheid van de landbouw gaan ontdekken tijdens de oogstfeesten. Genieten van demonstraties met paarden, een varkenrodeo, workshops en tractorritjes, kinderanimatie en nog veel meer. Morgen vanaf 11 uur op Leffingen-Leureplein en de toegang, dat is gratis.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Daylight met Gabriel Rios. Misschien toch al iets om in je agenda te schrijven, want vanaf 21 tot 23 augustus heb je de Country Festival in de Middle Church City. Middelkerke is de officieuze hoofdstad van country, bluegrass, roots en USA music aan zee. 8 podia zullen gevuld worden met muzikanten uit België, Ierland, Nederland en Amerika. En de website kan je gaan bekijken welke programma's er allemaal zijn. Het gaat dus door in de centrumstraten van Middelkerke.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Zonnige perioden die blijven belangrijk tussen 25 en 31 graden. Vanaf morgen verhoogt de kans wel op lokale onweersbuien en zakken de maximumtemperaturen naar een goede 25 graden. Vanaf volgende week dan halen we mogelijk nog 24 graden met kans op regen of buien.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Fate No More, I'm Easy. We gaan naar Westende en dit eigenlijk al voor volgende week zaterdag. Want Westende schittert tijdens de 50ste editie van de Noordzee Fakkeltocht. Dat is een kleurrijke parade op de zeedijk. Zet de toon, gevolgd door honderden fakkels die het strand in vuur en vlam gaan zetten. Letterlijk dan. Afsluiten doen ze dan met een knallend vuurwerk boven zee. Dus volgende week zaterdag om 21 uur. En dit dan in Westende op de zeedijk en het strand ter hoogte van de Rauschensbergplein. Toegang is gratis.

The Glory of Love. Deel 1 sluit dus zoals gewoonlijk af met een nummer uit 1970. Ditmaal hebben we gekozen voor 1979. Met een bepaald werk van ABBA en Chiquitita. We maken afspraak na de wijzer van 7 en uiteraard ook na het nieuws.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Anne Berger van de federale politie.
2: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Er staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
1: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
3: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
1: Een Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweedeklasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Awold Josix en dit op een vrijdagmorgen even na 7 met George Michael. Welkom, Melinda FM. We zijn bezig aan onze laatste uur Vroege Vogels voor deze week. Hier is Bruno Mars. Go.

En nog tot en met 17 augustus bubbels aan zee. Je kan er de grootste outdoor schuimwijnfestival gaan meemaken. Italië is dit jaar de eregast, dus mag je verwachten aan sprankelende parade Prosecco. Naast de klassiekers uit Frankrijk, Spanje en Portugal en verrassende bubbels van bij ons, de nieuwe wereld. Telkens vanaf 11 uur en dit dan op het Hyperniplein in Middelkerken. De toegang is gratis, de glas en drank is wel betalend.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo.

0: De jaarlijkse zomerprogrammatie in Brederen, die telkens terugkeert, dat is eigenlijk de Afro-scene. En dit gaat door zaterdag aanstaande. Dat is een gratis festival en het brengt dan een kleurrijke mix van muziek, cultuur, gastronomie en ontmoeting. Het gaat door in Paeel Steenveld en vanaf morgen iedereen gratis er naartoe.
1: Y empezó el verano, fuego.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Zonnige perioden, temperaturen tussen 25 en 31 graden. Vanaf morgen verhoogt de kans dan op lokale onweersbuien, zakken de maximumtemperaturen tussen 25 graden. Vanaf volgende week halen we mogelijk nog 24 graden, maar de kans op regen en buien is veel intenser.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Felix Gray samen nog met Didier Barbelivia, à toute les filles. Vandaag is er trouwens ook nog de proevernijwandeling in de Zilte Zinne, Zoete Zonden. En dat gaat dan door in de Distellaan 48 in Westende, meer bepaald in de Zoete Zee. Dan hebben we morgen vuurwerk ter gelegenheid van onze lieve vrouwen Hemelvaart. En dit vanaf 22:30 aan de oostkant van het strand in Middelkerke. Zondag aanstaande de zomerwandeling in de Warandeduinen. En vanaf 10:00 en om 11:30 heb je dan de Apero Sunday Stefrent. Gaat door in de oude Nieuwpoortstraat in Lombardzijde.

Vandaag heb je ook nog de zomerse vrijdagen in het Gouden Mandeken vanaf 16:30. Straattheaterfestival met Markt op Stelten in Diksmuiden is er voor zaterdag aanstaande. En dit dan vanaf 12:00. Heb je op zondag aanstaande dan een kajaktocht voor singles op den IJzer. En ook nog een kioskconcert Oedizer vanaf 11:00. En maandag aanstaande vanaf 6:00 een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Maak er een fijn weekend van, graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De politie waarschuwt voor apps die straatracen stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Amber G. van de federale politie.
2: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
1: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krucke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem, moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is allemaal tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden, in Pas-de-Calais, woeden hevige bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Thalia Gies ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstok springen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
3: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
1: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw, Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Police met een van hun iconische hits uit 1980 alweer. En de do-do-do en de da-da-da. Voilà, we zijn meteen gestart voor deze laatste aflevering deze week van de Muziekdoos. Wees welkom.

0: Libertad.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Morgen zaterdag en zondag 16 augustus vinden op het Marktplein in Damme opnieuw de auteursdagen plaats. Meer dan 50 auteurs stellen er hun boeken voor en signeren hun werk. De beurs is beide dagen gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur.

0: Vaya con Dios met Danny Klein en de Tijd en Puerto Rico. Het weerbericht dan. Vandaag vrijdag is het opnieuw vrij zonnig. En in de loop van de namiddag kan er bewolking ontstaan en uitgroeien tot enkele buien, plaatselijk dan. De maxima liggen tussen 28 en 33 graden.
1: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. We gaan even terug naar het jaar 1973. De jaren 70, wel, toen waren ze helemaal niet weg te denken uit de hitlijsten. Ik heb het over The Middle of the Road. Hier is Yellow Boomerang.

Ja, wat wil je nog meer? Een blue sky en een lemon tree als uitzicht. Dat waren Fool's Garden. Graag tot straks na 9 uur. Dit zijn nog Status Quo en A Mess of Blues.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Hoewel er momenteel geen problemen zijn met de drinkwaterbevoorrading, wordt iedereen toch opgeroepen om zeer spaarzaam met water om te springen. Dat geldt voor inwoners, landbouwers, bedrijven en overheden. Zo kunnen bijkomende maatregelen in de toekomst worden vermeden. Het Wit-Gele Kruis en de stad Brugge die blijven het oneens over de plannen voor een nieuwe provinciale hoofdzetel. De stad Brugge die keurde zowel een eerste als een aangepast ontwerp af. Het Wit-Gele Kruis ging tegen die laatste beslissing in beroep bij het provinciebestuur en dat spreekt zich begin september uit. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor de fruitteelt in onze provincie West-Vlaanderen. Appel- en perenbomen die stonden dit jaar iets vroeger in bloei en de vruchten die blijven door de droogte wat kleiner dan normaal. De warmte heeft ook een voordeel. De appels en peren die zijn daardoor extra zoet en de fruittelers die zijn vooral dankbaar dat er ondanks de moeilijke omstandigheden toch fruit is. In de pannen is afgelopen donderdagmiddag brand uitgebroken in een opslagplaats naast een elektrozaak. Het vuur breidde snel uit, maar was na 40 minuten onder controle. De schade die bleef beperkt en er vielen gelukkig geen gewonden. Voor het eerst heeft een vogelsoort, de grijze wouw, succesvol gebroed in Vlaanderen. Vorige week vlogen 4 jongen van het broedpaar uit in de IJzervallei en dat werd ook bevestigd door het agentschap Natuur en Bos. In Zevenkode bij Gistel is een paard gered nadat het in een diepe gracht tussen een weide en een aardappelveld was terechtgekomen. Het dier was volledig uitgeput en bijna uitgedroogd. Dankzij de zorgen van een Amazone en een dierenarts en de inzet van de brandweer overleefde het paard het avontuur.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Kijk, dat zijn zo van die nummers die je niet vaak meer hoort op de radio. Randy Crawford hoort je en Nighttime. We zijn klaar voor het laatste uur van deze week van de muziekdoos hier bij Melinda FM.

Rozan uit Nederland en heeft me tijd. Ik heb nog wel eens informatie te verwerken vandaag. Nu ja, het is morgen 15 augustus natuurlijk en heel wat evenementen zijn er dan van de partij. Wel, morgen zaterdag 15 augustus en dan vindt de traditionele jaarmarkt plaats in het centrum van Dadizele, georganiseerd door Dadizele Onderneemt. De jaarmarkt wordt ook wel feestmarkt, avondmarkt of pompenschietersfeest genoemd. De rommelmarkt begint al om 5:30 en om 10:00 is er een misviering en de jaarmarkt start om 14:00 morgen namiddag in de Centrumstraten.

0: Ja.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

En ook vandaag zijn er nog twee avondmarkten aan de Belgische kust, namelijk in Bredene en ook aan de Vossenslag in Den Haan. Beide avondmarkten starten om 5:00 deze namiddag. Oh,

En dan nog een gezegde: kies een partner die goed voor jou is. Niet in de ogen van je ouders of je vrienden, niet goed voor status of rijkdom. Kies degene die je leven emotioneel rijker maakt.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Zo, we zijn klaar voor het weekend. We zijn volwassen en gewassen en gestreken. Dat was Bart Herman. Ik ga afsluiten met eentje uit 1971. Me and You en het Dog Lane Bull. Wens je een gezellig weekend. Tot maandag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Voor het eerst heeft een vogelsoort, de grijze wouw, succesvol gebroed in Vlaanderen. Vorige week vlogen 4 jongen van het broedpaar uit in de IJzervallei en dat werd ook bevestigd door het agentschap Natuur en Bos. In de pannen is afgelopen donderdagmiddag brand uitgebroken in een opslagplaats naast een elektrozaak. Het vuur breidde snel uit, maar was na 40 minuten onder controle. De schade die bleef beperkt en er vielen gelukkig geen gewonden. Hoewel er momenteel geen problemen zijn met de drinkwaterbevoorrading, wordt iedereen toch opgeroepen om zeer spaarzaam met water om te springen. Dat geldt voor inwoners, landbouwers, bedrijven en overheden. Zo kunnen bijkomende maatregelen in de toekomst worden vermeden. Het Wit-Gele Kruis en de stad Brugge die blijven het oneens over de plannen voor een nieuwe provinciale hoofdzetel. De stad Brugge die keurde zowel een eerste als een aangepast ontwerp af. Het Wit-Gele Kruis ging tegen die laatste beslissing in beroep bij het provinciebestuur en dat spreekt zich begin september uit. Nu zaterdag de 15 augustus vinden in het centrum van Leffingen de oogstfeesten plaats. Van 11 tot 18 uur kan je er genieten van onder meer paardendemo's, een varkensrodeo, workshops, tractorritjes, kinderanimatie en ook live muziek. Ook voor een hapje en een drankje zijn er verschillende eet- en drankstanden. In Zevenkode bij Gistel is een paard gered nadat het in een diepe gracht tussen een weide en een aardappelveld was terechtgekomen. Het dier was volledig uitgeput en bijna uitgedroogd. Dankzij de zorgen van een Amazone en een dierenarts en de inzet van de brandweer overleefde het paard het avontuur.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. En er is meer, zegt KMI-weerman David de Henau.
2: Wat Ukkel betreft krijgen we mogelijk de warmste dag van het jaar. De vorige warmste dag is 35,5 graden, was op 26 juni in Ukkel. Maar het zal niet overal de warmste zijn. Ik denk dat we plaatselijk tot 7 of 38 misschien in de limiet kunnen gaan. Wat het westen betreft, de kust, daar zal het iets minder warm zijn.
1: De hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
3: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf daar alsjeblieft weg.
1: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
4: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
1: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag vanavond al. En Florien Gaspar plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, ook vanavond. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2 Ronde Wit.

0: Het is er duidelijk aan te horen, dacht ik. Ze heeft een iets wat heese stem, maar wel een stem is dat die haar een hele grote hit heeft opgebracht. En dat was met deze plaat hier, Sweet About Me. Gabriella Tsilmi was dat op deze donderdag, net na 12 uur.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: 14 augustus prijkt op de kalender. Net zoals bijna alle andere dagen in het jaar heeft ook deze dag een internationale dag. Wel, vandaag is dat die ter erkenning van de hagedis. Jawel, welkom allemaal.

Een kerel die eigenlijk een dubbel leven leidde, deze Dr. Alban. In 1990 studeert hij af, deze zweet als tandarts. En daarna slaat hij het roer echter snel om en scoort hij 2 jaar later een dikke hit met It's My Life in de hitparade. En dit keer was daarvan een van de opvolgers. Dr. Alban dus, hier bij Melinda FM. En look who's talking.

0: kiss.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: De meest recente, Jean Thomas was dat en Chameleon op deze dag van de dus hagedis. Nu Linda Ronstadt, It's So Easy. Oorspronkelijk geschreven door Norman Petty en Buddy Holly, maar in 1977 een grote hit voor deze Linda. Bij ons net geen numero uno in de hitparade destijds.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 14 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1947. India en Pakistan worden dan onafhankelijk van Groot-Brittannië. 1958, KLM-vlucht 607E van Amsterdam naar New York stort neer ten westen van Ierland in de Atlantische Oceaan. Alle 99 inzittenden komen om het leven. 1972, een vliegtuig van de Oost-Duitse vliegtuigmaatschappij Interflug stort neer op een buitenwijk van Oost-Berlijn. 156 mensen komen hierbij om het leven. 1992, boven een beel in Oeganda ontploft een meteoriet waarbij brokstukken neerkomen op de grond. Het grootste gevonden brokstuk weegt zo'n 27 kilogram. Een jongen wordt geraakt door een klein fragment, maar er vallen geen gewonden of doden door de vallende stenen. 2004, Paus Johannes Paulus II brengt een tweedaags bezoek aan Lourdes in Frankrijk ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria. 2005, een toestel van de Cypriotische maatschappij Helios Airways stort neer bij Athene. Alle 121 inzittenden komen om het leven. 2017, bij een aanval door gewapende mannen op een restaurant in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, komen tenminste 18 mensen om het leven. 2018, de Pont Morandi in de Italiaanse havenstad Genua, die de stadsdelen San Pier d'Arena en Cornigliano verbond, stort in. Verkeer dat op dat moment op de brug reed, viel bijna 50 meter omlaag en er waren minstens 43 doden te betreuren. Vandaag 14 augustus, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Voor mij pure country muziek dit hier. Kingdom of Fear, Cameron Whitecamp was dat.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En het is bijna niet te geloven als je dit hier hoort, maar deze plaat hier komt wel degelijk uit dezelfde stal als bijvoorbeeld Kylie Minogue, Jason Donovan en Rick Astley. Jawel, uit die stal van het producers trio Stock Aitken en Waterman. Hier nog te beluisteren tot aan de airplay van deze week. It is Dead or Alive and You Spin Me Around Like a Record.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten. Van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Echt wel bijzonder jammer dat dit hier niet terecht komt in onze top 30. Geef toe, de plaat heeft er nogthans alle kwaliteiten voor. Misschien duimen voor morgen. Je kan het allemaal beleven live beluisteren hier bij Melinda FM tussen 12 en 2 uur bij collega Maarten. Freemout was dat. En wondermooi.

Post Malone en Enough is Enough. Straks in het tweede gedeelte van Club de Wit op deze bevrijdende vrijdag hebben we onder meer onze blik naar de Jupiler Pro League. Welke wedstrijden worden er dit weekend gevoetbald in de eerste klasse van het Belgisch voetbal? We hebben de bekende jarigen uit de muziekwereld. We hebben onze zomerhit die we moeten bespreken. En we hebben heel veel goede platen. Dus straks na het nieuws gaan we snel terug aan het werk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Henau.
2: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
1: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
3: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf daar alsjeblieft weg.
1: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag, want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landen in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden en hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.
4: If you turn and be an icon, then the icon becomes you.

0: De man uit Stad, uit Antwerpen dus. Daan was dat, net na het nieuws en Icon.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Dit weekend zijn we beland bij speeldag 2 in de Belgische nationale voetbalcompetitie. Vanavond is er al een eerste wedstrijd om 8:15. En dat is de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Sint-Truiden. De volledige kalender komt eraan binnen enkele minuten. Na onder meer Billy Ray Cyrus en deze muzikale samenwerking tussen G-Lo, Jennifer Lopez en David.

0: Dit is de voetbalkalender voor komend weekend.
1: Dit weekend zitten we aan speeldag 2 in de Belgische nationale voetbalcompetitie, de Jupiler Pro League. En het voetbalweekend start vanavond al op deze 14 augustus om 9:15 met de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Sint-Truiden. Morgen zaterdag 15 augustus zijn dit de wedstrijden. Om 16:00 is er Union tegen Zulte Waregem. Om 6:15 is er KV Kortrijk tegen Antwerp. En 9:15 zijn er zoals gewoontegetrouw 2 wedstrijden. Oud-Heverlee Leuven moet aan de bak tegen Club Brugge. En er is Racing Genk tegen Westerlo. En dan nemen we een sprong naar zondag 16 augustus. Om 13:30 is er dan SK Beveren Anderlecht. Om 16:00 La Louvière à Gent. 18:30 staat voor KV Mechelen tegen Standaard Luik. En 7:15 is er nog 1 wedstrijd. Dat is Lommel tegen Sporting Charleroi. En tot zover speeldag 2 in de Belgische nationale voetbalcompetitie. Onze Jupiler Pro League, zeg maar.
2: Club De Wit.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: moet zeggen, ik vind het echt wel een hele leuke single dit hier. Wim Lijs was dat en Viens Danser. En de volgende plaat stond in de jaren 90 nog eens in de hitparade. Origineel uit de jaren 60, maar dus in de jaren 90 opnieuw de hitparade binnen dankzij Los Mangolos. Dit hier is de originele van de Fab Four van de Beatles. Hier is All My Loving.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers. Close your

0: Marshmallow samen met Kane Brown. Dat was Miles on It op deze 14 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En de Britse zangeres Sarah Brightman is jarig. Ze wordt er vandaag 66. John Mayer, de Nederlandse bassist bij zowel Drukwerk als BZN, wordt er 68. En Larry Graham, de Amerikaanse bassist en ook zanger bij Sly and the Family Stone, wordt er 80. Net zoals Alexander Curley, maar die is overleden in het jaar 2012, deze Nederlandse zanger. Ook overleden in het jaar 2023 is David Crosby. De Amerikaanse gitarist en zanger bij Crosby, Stills en Nash zou vandaag 85 geworden zijn. En ook de laatste bekende jarige uit de muziekwereld heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende. En dat vorig jaar nog in 2025. Ik heb het over de Vlaamse acteur en ook zanger Frank Dingenen. Hij zou vandaag 76 geworden zijn.
2: Jij leek een vogel voor de kat, een ondeugend moeilijk kind.

0: zou vandaag 76 jaar geworden zijn, Frank Dingenen. Overleden vorig jaar nog in 2025. Zijn grote doorbraak kende hij als meester André Buys in de humoristische televisieserie Meester, hij begint weer bij de toenmalige BRT. Ook stond hij even in de hitparade, dit keer samen met Niels William en deze Dat Goed Gevoel.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club de Wit.
0: Nu met John Cougar nog eens op de radio vanuit de jaren 80. En zij vergaat over...

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten. Van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: het is volop zomer in Vlaanderen en je zal het geweten hebben. Toei Visa was dat en oeh la la la.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1985 voor deze zomerhit hier van Kool & The Gang en Cherish. Het is een single van het album Emergency. Goed voor 15 weken hitparade destijds met als hoogste positie de nummer 3.

herinneringen kwamen weer tot leven bij het aanhoren van deze zomerhit hier uit het jaar 1985. Cool en de Gang waren dat met Cheers. Mij rest jou nog een fijn weekend toe te wensen. Heel graag tot volgende week, want dan zijn we opnieuw tussen 12 en 2 met nieuwe afleveringen van Club De Wit. Deze hier sluiten we af met Stash. Heel graag tot volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Nu zaterdag de 15 augustus vinden in het centrum van Leffingen de oogstfeesten plaats. Van 11 tot 18 uur kan je er genieten van onder meer paardendemo's, een varkensrodeo, workshops, tractorritjes, kinderanimatie en ook live muziek. Ook voor een hapje en een drankje zijn er verschillende eet- en drankstanden. In Dentergem en Tielt loopt een petitie tegen de beslissing van agentschap Natuur en Bos om een aantal wandelpaden in de Meikensbossen af te sluiten. Van de 11 kilometer aan wandelpaden blijven daardoor nog 4 kilometer over. Natuur en Bos wil zo de natuur herstellen en staat open voor overleg met de gemeenten over mogelijke aanpassingen. Voor het eerst heeft een vogelsoort, de grijze wouw, succesvol gebroed in Vlaanderen. Vorige week vlogen 4 jongen van het broedpaar uit in de IJzervallei en dat werd ook bevestigd door het agentschap Natuur en Bos. In de pannen is afgelopen donderdagmiddag brand uitgebroken in een opslagplaats naast een elektrozaak. Het vuur breidde snel uit, maar was na 40 minuten onder controle. De schade die bleef beperkt en er vielen gelukkig geen gewonden. In Zevenkode bij Gistel is een paard gered nadat het in een diepe gracht tussen een weide en een aardappelveld was terechtgekomen. Het dier was volledig uitgeput en bijna uitgedroogd. Dankzij de zorgen van een Amazone en een dierenarts en de inzet van de brandweer overleefde het paard het avontuur. In Waregem kreeg woonzorgcentrum De Meers deze week een groep kinderen over de vloer. Kinderen van werknemers, stadspersoneel en familie van bewoners die volgden er een hele week een kamp. Ze doen er onder meer een quiz, een knutselvoormiddag en aerobics sessies. De ouderen die zijn blij met de extra bedrijvigheid en vinden dat het leven in de brouwerij brengt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, W3, Stef Tielemans.

komt toch nog altijd binnen hoor. Die tekst, de muziek en de stem van Bruce Springsteen en The River. Het is vrijdag, we zitten vlak voor 15 augustus, onze lieve vrouw Hemelvaart. Normaal een heerlijk extra dagje vrij, maar dit jaar heeft de kalender ons serieus bij de neus. Want het valt op een zaterdag en dus geen...

We hebben er een groot hart voor de 90s. Hathaway was dat. En Rock My Heart hier bij Melinda FM. Onderzoekers die ontdekten dat mensen gemiddeld meer glimlachen tijdens deze zonnige dagen. Meer daglicht stimuleert namelijk de aanmaak van serotonine. En dat stofje dat je humeur een flinke oppepper geeft.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: garant voor energie. Dat was Belle Perez.
1: De cocktailplaat.
0: Zonnebril op, cocktail in de hand en vooral geen zorgen aan je hoofd. Want voor deze cocktailplaat gaan we richting een tropische vakantiebestemming. En we doen dat met MC Micah G en DJ Sven en hun heerlijke

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: U2 waren dat. Met een plaat welke ze maakten met Martin Garrix en de Fireflies. Het is vrijdag en bij zomermatinee is dat een klein beetje vinyldag.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 17 augustus 1974. Rock Your Baby. Dit nummer betekende de grote doorbraak voor George McRae. Het werd geschreven en geproduceerd door Harry Wayne Cassy en Richard Finch van Kesey and the Sunshine Band. Oorspronkelijk was dit nummer bedoeld voor een andere zangeres, maar uiteindelijk nam George McRae het nummer zelf op als solo-single. De kenmerkende falsetstem gaf het nummer een unieke sound. Rock Your Baby groeide uit tot een wereldwijde hit. Het stond 8 weken op nummer 1 in België en Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het nummer wordt gezien als een van de eerste disco-hits ooit. Het is een echte klassieker. Die de basis legde voor het disco-tijdperk.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Douchey met de plaatje van vorig jaar. Angst City was dat bij Melinda FM. Het zit er alweer op deze zomermatinee, op deze vrijdagmiddag. Fijn dat je alweer meeluisterde. Zometeen Maarten de Wit en de Rotonde. Ik wens je een fijn en aangenaam weekend. Ook voor morgen de feestdag natuurlijk. Al is het gewoon zaterdag, denk ik dan. Na het weekend zijn wij er graag terug, elke weekdag tussen 2 en 3, hier bij Melinda FM. Ik heb voor jullie nog deze van Laidback en Baker Man. Geniet van het weekend, tot volgende week.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Deze Whitney Houston zou afgelopen weekend, afgelopen zondag, 63 jaar geworden zijn. En ik vertelde het vorige week reeds. Als eerbetoon werd er een soort Barbie-pop uitgebracht. Whitney Houston, How Will I Know, 1985. Een hele fijne vrijdagmiddag. Welkom, dit is de Rotonde tot 4 uur. En dank aan Stef Tielemans voor de matinee. Dit zijn Baby Rexha en Faithless, New Religion. Deep in-

zowat alles wat ze uitbrachten was gekenmerkt door hun typische mix van pop, reggae, ska en invloeden uit de hip-hop. The Test of Time was dat van de Dinky Toys in 1992. Goed voor zowat 14 weken hit parade. Heb je zin in een sportieve uitdaging op zee? Doe dan mee aan de Wielingendoortocht en zwem recreatief van Vossenslag naar De Haan. Dit gebeurt onder begeleiding van de Gaanse Reddingsdienst en ervaren kanovaarders. Donderdag 20 augustus vanaf 18:30 tot 20 uur met de start aan het strand Stranegat in De Haan. Deelnemen kan vanaf 14 jaar. Je inschrijven doe je via www.dehaan.be/zeezwemmen. www.dehaan.be/zeezwemmen.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een van de grote hits uit de hitparades van 1981. De Tam Tam Club van Wardy Rapping Hood. En net daarvoor draaiden we ook nog Christina Aguilera met What a Girl Wants. Dit is Mariko Bay met een voormalig Willem Dafoe Airplay.

Een van de opvallendste liedjes uit de Nillies. En geschreven in een mix van Antwerps dialect en spreektaal. De Fixkes. En vraag het aan. Na Ryanair wil ook TUI gaan afbouwen in ons land. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor de luchthaven bijvoorbeeld van Oostende? Volgens de huidige informatie zou TUI vooral de Belgische activiteiten anders gaan organiseren. TUI stopt vanaf 2027 met het vliegen vanuit Antwerpen en wil de Belgische vliegoperaties concentreren op Brussel en Oostende. Op korte termijn wijzen de bijsturingen eerder op een behoud en mogelijk uitbreiding van TUI in Oostende dan op afbouw. En werknemers van een bouwfirma hebben bij renovatiewerken aan een gebouw in het Oost-Vlaamse Sint-Gilles-Dendermonde een spectaculaire ontdekking gedaan. In een kelder stoten ze op een kist met daarin een enorme hoeveelheid goud. Goed voor een geschatte waarde van om en bij de 9 miljoen euro. Of de bouwfirma recht heeft op het zogenaamde vindersloon is voorlopig niet duidelijk. En minder goed nieuws voor de vape-gebruikers. 7 ex-medewerkers van Dampshop, de grootste vape-keten van ons land, getuigen over illegale praktijken. Zo zouden ze geregeld de houdbaarheidsdatum van de vapes overplakken. Daardoor zou je bij oude vapes een stof kunnen inhalen die veel sterker en gevaarlijker geconcentreerd is dan wat toegelaten is.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Uit 1986, muziek van Mr. de band van Richard Page en Kyrie. Van Kyrie Eleison, wat zoveel betekent als Heer ontferm u. Goed, op zondag 18 oktober organiseert men in Middelkerke de MTB-toertocht Jean-Marie Surcu. Startplaats is de sporthal De Branding aan de Poepelierenlaan. 35 in Middelkerke. Je kiest tussen 33, 43, 52, 68 of 77 kilometer. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Volwassenen betalen 6 euro. Inschrijven gebeurt ter plaatse.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de pannen is afgelopen donderdagmiddag brand uitgebroken in een opslagplaats naast een elektrozaak. Het vuur breidde snel uit, maar was na 40 minuten onder controle. De schade die bleef beperkt en er vielen gelukkig geen gewonden. Nu zaterdag de 15 augustus vinden in het centrum van Leffingen de oogstfeesten plaats. Van 11 tot 18 uur kan je er genieten van onder meer paardendemo's, een varkensrodeo, workshops, tractorritjes, kinderanimatie en ook live muziek. Ook voor een hapje en een drankje zijn er verschillende eet- en drankstanden. Hoewel er momenteel geen problemen zijn met de drinkwaterbevoorrading, wordt iedereen toch opgeroepen om zeer spaarzaam met water om te springen. Dat geldt voor inwoners, landbouwers, bedrijven en overheden. Zo kunnen bijkomende maatregelen in de toekomst worden vermeden. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor de fruitteelt in onze provincie West-Vlaanderen. Appel- en perenbomen die stonden dit jaar iets vroeger in bloei en de vruchten die blijven door de droogte wat kleiner dan normaal. De warmte heeft ook een voordeel. De appels en peren die zijn daardoor extra zoet en de fruittelers die zijn vooral dankbaar dat er ondanks de moeilijke omstandigheden toch fruit is. Op een camping in Wenduinen bij De Haan is een vakantiehuisje uitgebrand. De bewoner die kon het gebouw op tijd verlaten en de hulpdiensten verwittigen. Niemand raakte gewond. Het Wit-Gele Kruis en de stad Brugge die blijven het oneens over de plannen voor een nieuwe provinciale hoofdzetel. De stad Brugge die keurde zowel een eerste als een aangepast ontwerp af. Het Wit-Gele Kruis ging tegen die laatste beslissing in beroep bij het provinciebestuur en dat spreekt zich begin september uit.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel.

Het zijn er niet echte temperaturen voor, maar als u zichzelf niet kan houden, laat u dan maar eens goed gaan. Chris Rea, onlangs overleden met Let's Dance. De politie meldt dat in Dendermonde, na het vinden van een goudschat van 9 miljoen euro, alles opgeruimd is en dat verdere schattenzoekers er eigenlijk niks in meer kunnen komen doen. Na de melding in de kranten en in het nieuws waren er verschillende mensen die dachten, ik ga er ook eens zoeken, misschien ligt er nog wel wat. Nee hoor, alles is opgeruimd.

van 27 jaar geleden ondertussen. Bailamos van Enrique Iglesias. Kijk eens wie ik meegebracht heb. Wiltura, die terugkijkt op wat is geweest.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen. Zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Linkin Park in the End. Het is officieel, we zitten in een derde hittegolf, zoals dat heet. Straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende

Uit 1983, Tears for Fears met Change. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. En dat ziet er lekker warm uit voor vandaag. Temperaturen tot 29 graden. Volop zon, morgen licht bewolkt als ook overmorgen. Dan zakken de temperaturen richting 23, 24 graden. En vanaf volgende week wordt het zwaar bewolkt. En vanaf dinsdag zou het ook gaan regenen. 22 graden dan nog. Ik ben eens curieus of dat inderdaad zo gaat zijn. De temperatuur die zakt, dat is goed. En wat regen, dat is goed voor de natuur. Hot chocolate, use!

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet. Wat ik moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtend gloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, tja, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylon kousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

Ze hebben niet zoveel nummers gemaakt, maar wat ze maakten was er wel bonk op, zoals ze dat zeggen. Waterlanders met iedereen doet wat hij moet. Misschien had u wel eens gedacht, ik ga een uitdaging aan. Wel vanavond om 21 uur start de dodentocht, dat is in Bornem. Je moest wel ingeschreven zijn. Als u niet ingeschreven bent, vergeet het dan maar. Het is hopeloos uitverkocht. Ik wens iedereen daar veel succes bij deze warmte. Het zal inderdaad een dodentocht worden.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Als ik me niet vergis, komt dit uit de film Titanic, My Heart Will Go On. Céline Dion was dat. Er is een oproep aan de senioren die in Middelkerke verblijven. Wat zou het leven in Middelkerke u nog aangenamer kunnen maken? Ik ben dan wel geen senior, maar ik had voorgesteld een naaktstrand. Zou dat niks zijn voor Middelkerke?

De meest recente van Udo heet Yamina. Meteen het einde van deze vrijdagse aflevering. Ik wens u een verkoelend weekend toe. Veel plezier met de collega's. Hou het veilig. Graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is nog minstens één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt journaliste Demi van den Heden.
2: Een gasexplosie waarbij dus drie gewonden zijn gevallen. Twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en één brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
1: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd daar. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
3: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen tijd de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in zonder airco.
1: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Heenouw van het KMI.
4: Alle vocht is op. Die luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
1: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Le Tech een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen, in de provincie Henegouwen, is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Le Tech heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de middag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Blijf de dag van vandaag nog altijd meedraaien in onze playlisten bij Melinda FM. Deze van de Sugar Hill Band, dat was Rapper's Delight.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

De man heeft trouwens heel wat dansbare hits gemaakt in de jaren 90, deze C.B. Milton. En om dat nog even aan te tonen, Send Me an Angel. Dat doen we zometeen met de geluiden van Bob Sinclair. Maar voor we daaraan toe zijn, toch wel even de populairste formatie van Vlaanderen. Dit zijn de Romeo's.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Als we de weergoden mogen geloven, dan zal het pas zondag terug gaan regenen. Het zou echt eens fijn kunnen wezen. Dit was alvast nog een zomerhit bij Melinda FM van Bob Sinclair en Kiss My Eyes. Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Ze heeft voor het ogenblik te kampen met gezondheidsproblemen. Maar goed, ze zal er bovenop komen. Isabelle A. met Heel Lekker Beest.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We stonden zelfs genoteerd in het land van Trump, deze mensen. Maar de populariteit is naar hun hoofd gestegen. Dat waren nog even de Confetti's met Put Them Up Your Hands.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken de

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

favor. Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

Voilà, ondertussen 6:03 geworden op vrijdagmiddag bij Melinda FM. Het startschot van een officieel weekend start om 6:00 bij ons. Boordevol hits en tips. Maak er een fijn weekend van en we spreken elkaar graag maandag. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er is nog altijd één persoon vermist na de twee gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Drie anderen raakten gewond. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
2: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of de hele site veilig is en dan gaat de site verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundigen voor verder onderzoek.
1: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn nu massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Greensven.
3: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
1: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Henaal van het KMI.
4: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
1: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op 2K Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee vijfde. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20ste. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag wel kans op buien. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Silver Pozzoli met Around My Dream. Het was zweten en puffen vandaag, maar als er een kleine troost mag zijn, er is beterschap op komst. Ondertussen zorgen wij hier bij Melinda FM voor de nodige verfrissing met muziek van onder andere Harry Styles. Goedenavond, dit is Boeken Toe, het begin van het weekend.

toch nog even de zomerse sfeer wat aanwakkeren. We trokken naar Senegal met Kumba Gaulo en Pata Pata. Tijd voor een danspasje. Hier zijn Bob Sinclair en QTB. Everybody dance now. Rock this party.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De ideale dansplaat voor zomerse zwoele avonden zoals vandaag. De debuutsingle van Jessica Albaria, Siente mi cuerpo, feel my body. Ik neem jullie graag even terug mee naar de jaren 70 van vorige eeuw en ook de jaren 80. Met zo dadelijk de Les Humphrey Singers en To My Father's House. En deze plaat was heel actueel vandaag. Want door de hitte zijn heel veel P-treinen vandaag afgeschaft geweest door de NMBS. Flash in the pan, waiting for the train. Goedenavond.

De zingende postbode, alhoewel, dat klopt niet meer, want hij heeft zijn job bij de post opgezegd om zich volledig te kunnen wijden aan de muziek. Nathan Evans met Wellerman was dat. Dario G had er zo dadelijk nog een laagje zonnecrème bijsmeren, maar eerst gaan we zwemmen met deze zeer populaire Zuid-Koreaanse jongensband, BTS.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

Op naar One Night in Bangkok. Dit waren Tu Fabiola en Loredana met One Night in Dubai. En dit is de Miami Sound Machine bij Melinda FM op vrijdagavond aan het begin van het weekend in Boeken 2 met The Bad Boy. Goeie avond. Fijn dat u weer van de partij bent.

Marshmello en de Jonas Brothers met Slow Motion. En zo gaan we stapsgewijs richting 7 uur. Ook al zijn er maar babystapjes, vraag maar aan Olivia Dean.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vrij als een vogel moet fantastisch zijn om de wereld te kunnen aanschouwen van daarboven. Vrij als een vogel, als een albatros. Je hoorde Aranchupa. Heb je zin in een feestje? Dan blijf je zeker vast hangen in deze tweede gedeelte van Boeken Toe. Het begin van het weekend met zo dadelijk een echte meezinger. En nu gaan we helemaal uit de bol met Deep Sound. It's gonna be alright. Zeker van. Blijf hangen. Dit is Melinda FM. Dit is Boeken Toe. Het begin van het weekend. Hallo.

Cascada met Evacuate the Dance Floor. Nee hoor, blijf er zelf op staan, want we gaan zorgen voor een echte polonaise met deze van Willy Sommers. Dit is Vogelvrij, meezingen mag. 1000

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Melinda FM 68, Chris van Toren.

Right Person, Wrong Time, dit was Henry Moody. Het nieuwe voetbalseizoen is pas begonnen, maar toch gaan we al even aan oefenen zo dadelijk. Voor We Are The Champions. Queen komt eraan, zo dadelijk na dit nummer uit Nederland van de George Baker Selection. Dit is Bella Maria.

Milk Inc. met Unstoppable. Ja, We Are The Champions was natuurlijk ook een leuke meezinger. Maar ik stel voor dat we nu even op café gaan en meezingen met ene Yves Segers. We gaan naar Café De Zwaan.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

De houden raad van Tom Robinson kunnen we wel alleen maar beamen. Listen to the radio, nog tot 8 uur boeken toe en daarna straks tussen 8 en middernacht alleen maar dance classics, de beste dance classics. En nu Clean Bandit, Anne-Marie en David Guetta.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de atletiek. Jana van Lent verraste met het brons op de 10 kilometer. Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbiet 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Gis nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Nkansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Auwera is ter plaatse.
2: Wandelpaden zijn vanzelfsprekend afgesloten. Niemand mag het natuurgebied nog in of uit. En ook de N68, dat is die nationale weg die dwars over de Hoge Venen loopt, tussen Malmedy en Eupen, die is afgesloten voor het verkeer. En dat zal wel nog even zo blijven. Maar ja, het is duidelijk dat het hier nog niet meteen voorbij is.
1: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Opletten als je vannacht de E17 richting Antwerpen neemt. In Lokeren wordt het wegdek daar hersteld. Je hoort Tim Loneu van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Eind juli brandde een vrachtwagen uit op de E17 richting Antwerpen en we gaan die nu vannacht volledig herstellen. We zorgen er altijd voor dat er minstens één rijstrook open blijft. Het verkeer richting Antwerpen kan dus steeds blijven passeren.
1: In de andere richting wordt er niet gewerkt. Vanaf morgenochtend 6 uur kan je opnieuw over alle rijstroken. En in Bornem in de provincie Antwerpen zijn zo'n 13.000 wandelaars.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. La, la, la.

0: terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de Dance Classics.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn...

0: got my mind made up. Come on,
1: you elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zegen van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe, maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.